0: Owen Susak, Rankovic, Interfield.
1: Owen Susak, het de woestijnen ontskeeld.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijtje zondag. Dus hoe dit werkt met die Owen Susak. Dus hoe dit werkt met die Owen Susak.

Yes, boys. Check hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man en David was voor niemand bang. Het joule bek die kronkelpad naar die melk in je naam.

september op jouw vensterbank. Maar geluk en zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij

verhaal. Als je hard werkt en bang slaapt, maar voor elke glimlach en elke grap. Een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoeigheid omkap. En wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

Daar's hy, nou toe mense. Oute Nikwa, die man met sy country rock, blyf een van my groot, groot gunstelinge. Hierdie Afrikaanse naamlikie ken julle en is sommer lekker lewendig. Kom, op hierdie saterdagoggend, meneer, het julle emmer en lappe by mekaar om jou kaart te was?

groot poloris van die kelder, boot in die berg uit beel. Dan sit ou Bobbejaan achter op die wa, hy gaan al die wijne deel. Hy hou van een blank de blankie en een cabernet sauvignon, maar die rooi kan jou kwes as die geld jou pes en

Där ägger den nu, nej. Ja, you are always on my mind. Allemaal van julle wat altijd zo so gereeld luister. Dankie. Ik heb allemaal niet nie allemaal zijn namen nie. Ongelukkig niet. Maar als jij wil, stuur van mij een WhatsAppie op 079-505-8450 en sê net hallo in jouw naam. Alsjeblieft, dan weet ik jy luister. Nou toe. Die volgende nummerkie het geen bekendstelling nodig nie. Dit bring altijd maar een traan in ons oë. En ja, dit doen. Thuis is nie meer met ons nie. Maar hierdie ene keer van hom wat een met sy laaste is. En dit is sekerlik, wat my betref, sy mooiste. Geniet dit saam met my.

Daar sy, nou toe, dankie. Hy is nie meer met ons, maar wrachties mense, ons sal hom nooit vergeet nie. Nou kom, ek het nog so'n bietjie tyd.

Ei, dat is maar mooi, nee. Ja, dat is bijna mooi. En mensen, dat is bijna een tijd voor mij om te groet. En onthou vanavond in te schakelen, nee, zo 6 uur, die 6 uur vanavond. Gaan een beetje country en ek gaan zo'n beetje iets anders lekker tussenin zitten. Zo maar net lekker. Zo 6 tot 8. Jullie willen het niet misloop, nee.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, die internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internet radio met style.

dadelijk niet. Maar dat mag misschien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons in toevallig bezin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Maar sommigen mogen zwart en wat is moest normaal. Gelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het raakt wel eens te denken, ik nou dat alles wat gebeurde. Daar is echt zeker goed, dus wat ik weet, ze kon gekeerd. Maar die wereld werkt zo niet. En toen mensen tot stories, dank je hemelse vader, ik nog geen van jullie verloren. Dank je voor dit alles, wat er al voor mij betekent. Het is wel je minder, zodat ik wil leren dat jullie moet weten. Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level en mijn familie is mijn kerk.

Soms is het net als onze eerste rivier. De liefde is het in de maand toch als het team. Waar alles het gepraat raakt, de mensen de verzaak maken. Plek voor plannen en voor dromen, gemak raak. Ik ben nog aan die daad wat laar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelachen. En ik stamper voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven, of ik nou al vergeet het.

worden. Kast dat ik het zielig kom beleven. Dan ineens willen dingen die plekken van kan gezangen. Tal die honger, dat is toerisme niet geluk voor dit gebied. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. De dame met jullie weer het dijk weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. In mijn familie is mijn kerk.

0: gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.